0: Maar waarom dat?
1: Waarom dat hij uitgetreden is? Juist uitgetreden was.
2: Omdat Thomas wilde getrouwd zijn. Dat zei dat de heer leven was als een leven zonder een vrouw. Want hij dan toen in Ende gecorrespondeerd heeft met de ene die bij mij in een stukkerk was. Ja. Maar ze dacht het niet riskeren. En je heeft toen een annonce gezet in de